stuk dekken stuk dekken. Stuk dekken stuk dekken. Stuk dekken stuk dekken stuk dekken. Stuk dekken stuk dekken stuk dekken.